De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Naar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die

vastzaten op een balkon, zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: De flexflitser in Velp is verplaatst naar de Waterstraat. De mobiele flitspaal stond eerder aan de Beukenweg en Ringallee. De camera controleert automobilisten op snelheid en kan voertuigen van voren en achteren fotograferen. Een flexflitser verhuist ongeveer iedere 2 maanden naar een andere locatie. De gemeente bepaalt zelf niet waar de camera komt te staan. Die beslissing ligt bij het Openbaar Ministerie. Wie te hard rijdt, kan een flinke boete krijgen. Bovenop de boete komt nog €9 administratiekosten.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag wordt een droge dag met geregeld ruimte voor de zon. Er trekken ook wolkenvelden over, maar het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het 23 of 24 graden. Volgende week ziet er wisselend uit. Na een droge maandag kan er dinsdag en woensdag weer regen of een enkele bui vallen. De temperatuur blijft op een aangenaam niveau van 20 tot 24 graden. De wind is vaak matig uit het westen tot noordwesten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst drukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Reden op studioreden.nl.
1: De flexflitser in Velp is verplaatst naar de Waterstraat. De mobiele flitspaal stond eerder aan de Beukenweg en Ringallee. De camera controleert automobilisten op snelheid en kan voertuigen van voren en achteren fotograferen. Een flexflitser verhuist ongeveer iedere 2 maanden naar een andere locatie. De gemeente bepaalt zelf niet waar de camera komt te staan. Die beslissing ligt bij het Openbaar Ministerie. Wie te hard rijdt, kan een flinke boete krijgen. Bovenop de boete komt nog €9 administratiekosten.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag wordt een droge dag met geregeld ruimte voor de zon. Er trekken ook wolkenvelden over, maar het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het 23 of 24 graden. Volgende week ziet er wisselend uit. Na een droge maandag kan er dinsdag en woensdag weer regen of een enkele bui vallen. De temperatuur blijft op een aangenaam niveau van 20 tot 24 graden. De wind is vaak matig uit het westen tot noordwesten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond.

Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de vierde verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. Eén iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl.
1: De flexflitser in Velp is verplaatst naar de Waterstraat. De mobiele flitspaal stond eerder aan de Beukenweg en Ringallee. De camera controleert automobilisten op snelheid en kan voertuigen van voren en achteren fotograferen. Een flexflitser verhuist ongeveer iedere 2 maanden naar een andere locatie. De gemeente bepaalt zelf niet waar de camera komt te staan. Die beslissing ligt bij het Openbaar Ministerie. Wie te hard rijdt, kan een flinke boete krijgen. Bovenop de boete komt nog €9 administratiekosten.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag wordt een droge dag met geregeld ruimte voor de zon. Er trekken ook wolkenvelden over, maar het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het 23 of 24 graden. Volgende week ziet er wisselend uit. Na een droge maandag kan er dinsdag en woensdag weer regen of een enkele bui vallen. De temperatuur blijft op een aangenaam niveau van 20 tot 24 graden. De wind is vaak matig uit het westen tot noordwesten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag wordt een droge dag met geregeld ruimte voor de zon. Er trekken ook wolkenvelden over, maar het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het 23 of 24 graden. Volgende week ziet er wisselend uit. Na een droge maandag kan er dinsdag en woensdag weer regen of een enkele bui vallen. De temperatuur blijft op een aangenaam niveau van 20 tot 24 graden. De wind is vaak matig uit het westen tot noordwesten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen.

Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede morgen op deze zondag 16 augustus 2026. Het is 10 uur geweest en je luistert de komende 2 uur naar een verjaardagsuitzending. Want ik mag vandaag 40 kaarsjes uitblazen. En dat doe ik natuurlijk met heel veel plezier met jou, met mijn favoriete luisteraar van deze Goedemorgen Show. Hoorde je net Don Omar, Anotter en Kurt Nielsen? Is het zo dadelijk somber met Homewrecker, na Shepard en Geronimo.

Cracker hier op Studio Reden op deze zondagochtend. Hij zei laatst in een interview dat hij, terwijl hij muziek maakt als singer-songwriter, de ritme die hij produceert ook weer een beetje wil laten samenwerken met zijn intuïtie. Heel interessant samenspel is het wel. Nou ja, als je hoort welke muziek die maakt, dan zeg ik, dat is bij voorbaat al een succes. Zo dadelijk hoor je Camila Cabello met Don't Go Yet naar Dan Hartman. I Can Dream About You.

Goed advies van Camila Cabello. Don't go yet hier op Studio Reden. Ik heb voor jou klaarstaan Morgan Wallen en Tate McRae met What I Want. Na een plaat die gaat over een hele spannende autorit waar je het stuur helemaal fijn knijpt en dat je knokkels helemaal wit worden van de spanning. En daar zingt Jamiroquai over.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

What I Want is voor jou vandaag gewoon een hele leuke verjaardagsuitzending maken. Want jij luistert tenslotte naar Goedemorgen hier op Studio Reden. En ik smijt nu een lekker taartje, een lekker drankje en een hapje naar je toe. En daar kun je lekker van genieten. Terwijl ik hopelijk weer 2 uur fijne muziek voor je heb. Zo dadelijk Robbie Williams met Advertising Space. Nou, ook wel een plaat met wel een leuke boodschap. Level 42, There's Something About You.

Robbie Williams met Advertising Space hier op Studio Reden. Ja, zo voelde het afgelopen weken wel een beetje de track van Alok en Jess Glynn. Summer's Back, want het was een behoorlijke piek warmte die op ons afkwam. En dit weekend is het gelukkig een stuk beter te doen. Die hoor je zo dadelijk naar Damien O'David. Die zingt over de eerste keer. Ja, de eerste keer wat? De eerste keer een knuffel, de eerste keer een kus. De eerste keer een kus op een gekke locatie. Wie zal het zeggen? Je hoort hem met The First Time.

plaat die wel heerlijk bij het weer van afgelopen week past. Het lekkere warm weer. Summer's Back. Alok en Jess Glynn was dat hier op Studio Reden. Zo dadelijk een plaat die we hopelijk nog even gaan uitstellen. Want dat is Miley Cyrus met End of the World. Na Billy Idol met Eyes Without a Face. En blijft natuurlijk lekker hangen. Want zo dadelijk na 11 uur is het nog een uurtje. Verjaardags, goedemorgen hier op Studio Reden.

0: half uur.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen op komst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zwaar

0: aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A12 bij Utrecht staat op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn een file van 7 kilometer tussen Hoevelaak en Barneveld. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Goedemorgen op deze zondag 16 augustus 2026. Het is 11 uur geweest en je luistert naar de 2 uur van Goedemorgen. Zo dadelijk met The Weeknd naar Ruben Hille en 20 Seconds.

zal je gebeuren. Can't Feel My Face van The Weeknd hier op Studio Reden. Nederlands trots Kensington zo dadelijk met Stay. Na even lekker opstaan of wachten met wat je aan het doen bent. Maar zorg in ieder geval dat je een verjaardagsdansje met me meedoet. Met

Nederlands trots Kensington met Stay hier op Studio Arena. En dat wil ik natuurlijk ook dat jij nog even lekker een half uurtje blijft. Of wat zeg ik, een half uurtje? Blijf lekker de hele dag. Want het is fijne muziek hier op Studio Arena. En het laat ook wel weer zien wat de DNA is. We gaan van Kensington straks naar Jason Derulo met What You Say. Na een echte classic van Earth, Wind & Fire. En ik hoop dat je nog staat en danst lekker verder met Boogie Wonderland.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Knoopend Hoevelaak en Barneveld. Een kwartier vertraging over 8 kilometer door werkzaamheden op de A12 is dat. Op de A12, maar dan van Arnhem naar Duitsland, staat 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl. Did she say?

Ja, wat Jason Derulo in zijn plaats zegt is natuurlijk sowieso één ding. En dat is zijn eigen naam. En dat is in What You Say ook zeker weer gelukt. Je hoort zo dadelijk Gavin DeGrom met Follow Through. Na een van mijn favorieten. En dat is natuurlijk de Fugees met Fugila.

daar ben ik het zeker weten mee eens. De start of mijn 40ste levensjaar. Dus dank dat je daar een plaatje aan wijde. Gavin DeGraw, Follow Through. Hier op Studio Reden. Je hoort ze dadelijk Gloria Estefan met Get On Your Feet. En doe dat dan ook lekker. Dans lekker mee. Jan van Gelderen komt nog even langs met het weer. Na een plaat van een artiestengroep. Die, nou ja, door ruzies en een hoop gedoe niet meer in de originele samenstelling zijn. Met deze plaat waren ze dat nog wel. En ik zeg nou eerlijk. Als je vaker naar Goedemorgen of Middag of Goedenavond hebt geluisterd, dan weet je dat er één band zeker niet kan ontbreken. En helemaal niet in een verjaardagsuitzending. Dit is UB40 met Ratty Me Kitchen.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag wordt een droge dag met geregeld ruimte voor de zon. Er trekken ook wolkenvelden over, maar het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het 23 of 24 graden. Volgende week ziet er wisselend uit. Na een droge maandag kan er dinsdag en woensdag weer regen of een enkele bui vallen. De temperatuur blijft op een aangenaam niveau van 20 tot 24 graden. De wind is vaak matig uit het westen tot noordwesten. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Gloria Estefan met Get On Your Feet. Jan, dankjewel. Ja, het weer blijft een beetje ongrijpbaar, hè? Maar goed, fijn dat je er weer was en dat je mij en de luisteraar hebt laten weten wat je nog kan verwachten deze week. En vandaag natuurlijk van het weer. Ik ga je een bijzonder fijne zondag wensen. Eerlijk gezegd wens ik me dat zelf ook toe op mijn verjaardag. Mag natuurlijk wel, hè? En dan gaan wij elkaar aanstaande zaterdag 10 uur sharp weer spreken voor een splinternieuwe goedemorgen. Abong is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, het is alweer zondagmiddag, even na tweeën. En je hoorde, voor de weekend. Dat was Coldplay. Nou, komende uur ben ik gezellig bij je. Ik heb nu...

Ook zo'n eindje, even terug naar 1986. Jackie Graham. En je hoorde Breaking Away. Je hoorde inmiddels het stemgeluid van Bastille. Here's Joy.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht staat 5 kilometer file tussen Zaltbommel en Knooppunt Del door een kapotte auto, 10 minuten vertraging. Aan de grens op de A12 vanuit Arnhem, 2 kilometer file, 10 minuten vertraging en 5 minuten op de A12 Duitse grens richting Arnhem bij Duiven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ja, ze zegt het zelf al, hè? Stupid song. Nou, dat vond ik ook wel een beetje. Ah, sorry voor alle Olivia Rodrigo fans. Het is nauwelijks uitspreken, jongens. Laten we

Ja, dat was Bruno Mars en Just Might. Ach, en als je het zo lekker naar je zin hebt, dan gaat die tijd zo snel. Hè? We hebben er alweer een uur op zitten. Niet getreurd, zo direct na 1 uur ben ik graag nog een uurtje bij je terug. Dit is J

0: uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de benen om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer file, kwartier vertraging. 5 minuten extra op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg. En 10 minuten op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens, 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en Doerland.
1: Ja, tweede uur begonnen we met The Edge of Desire van Jonas Blue samen met Enlife. Ja, het tweede uur is begonnen. Nog een uurtje gezellig bij je. Ik heb nu voor je Pitbull.

0: Ja, voor degene die er de laatste tijd een paar keer gehoord hebben. Ze kon echt wel zingen vroeger hoor. Deze Mariah Carey, You're the Fantasy. Misschien dat het de laatste tijd haar een beetje tegen zit. Simple Minds, Alive and Kicking komt eraan. Eerst zie je Alex Warren.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Ook vanmiddag is er een mix van zon en wolken en het is overal in de provincie droog. Er waait een zwakke noordwestenwind en het is 22 tot 24 graden. Daarmee is het aangenaam zomerweer. Vanavond schijnt nog de zon, komende nacht raakt het bewolkt. Het koelt af naar 16 graden. Morgen start bewolkt en regenachtig. De regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Plaatselijk komt het nog tot buien en het wordt 21 of 22 graden. De dagen daarna is het sterk wisselvallig. Dinsdag valt enige tijd regen. De dagen daarna komt het regelmatig tot buien. De temperatuur ligt rond 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Je hoorde de September Song. Daarvoor zijn we nog even op de hoogte gebracht door onze Jan van Gelder met het weerbericht. Dankjewel Jan. Over een uurtje of twee is hij weer op zender. Hè? Die man die blijft maar doorwerken. Ah, dit is ook een heerlijk geluid. Waarschijnlijk herken je het al. Queen samen met David Bowie. En gaat luisteren naar Under Pressure.

vanmiddag nog heerlijke hits en classics bij Studio Reden. Ah, 24-7 gaat dat door, hè? Dit is ook zo'n lekkere classic. We gaan even terug naar 1982. Rolls Royce.

0: zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïense drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïense aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en een regenomkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De andere kant op tussen Beek en Duiven ook 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En daar sta je ook ongeveer een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Klassieker natuurlijk van de bovenste plank. Africa, Toto en wat ook nog Rain Me In van Sam Fender met Olivia Dean. Dat hoor je natuurlijk hier op Studio Reden. Het kan op 107.2 FM in de buurt van Velp en 106.9 in de buurt van Dieren Spankeren. En natuurlijk in Midden-Gelderland via DAB+. Zoek ons maar op bij de S.
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens een file van 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. De andere kant op tussen de Duitse grens en Zevenaar ook 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Twin Sisters, Automatic en wat ook nog Camera van Ed Sheeran. En dat hoor je natuurlijk hier op Studio Reden met nog een hoop lekkere platen voor je klaarstaan. 12 to 12 van Somber na Spiller.

Amber, 12 to 12 hier op Studio Reden. En daarvoor ook nog Spiller Groovejet, If This Ain't a Love. Onderweg naar de klok van 3 uur, zo werkt het NOS Journaal en de ANWB voor het terugkerende vakantieverkeer. Walking.

0: een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A12 Duitse grens Arnhem. Bij Duiven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Core Ultra. En Talk to You. En ook nog even Max met Sweet But Psycho. Onderweg is Calvin Harris. Ook nog Jan van Gelderen gaat ons bijpraten over het weer. Dat allemaal na muziek van Train. Now that's

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Ook vanmiddag is er een mix van zon en wolken en het is overal in de provincie droog. Er waait een zwakke noordwestenwind en het is 22 tot 24 graden. Daarmee is het aangenaam zomerweer. Vanavond schijnt nog de zon, komende nacht raakt het bewolkt. Het koelt af naar 16 graden. Morgen start bewolkt en regenachtig. De regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Plaatselijk komt het nog tot buien en het wordt 21 of 22 graden. De dagen daarna is het sterk wisselvallig. Dinsdag valt enige tijd regen. De dagen daarna komt het regelmatig tot buien. De temperatuur ligt rond 22 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer, dit is Studio Reden.
4: Klaas Vroom, The Netherlands, Reden, Roosendaal Centraal.

op Studio Reden. Boom, nog even een boemetje erachteraan. Lekker toch? Morgan Wallen, Tate McRae, die komen eraan. Nothing That Feeds. En nu Hilary Duff met So Yesterday. Blijf lekker hangen. Tot

What I Want. Morgan Wallen en Tate McRae hoorde je zojuist. En hiervoor nog Nothing But Thieves met Overcome. En Hilary Duff hadden we ook nog met So Yesterday. Nou, laten we dat maar vergeten. Dat hebben we gehad. Stel je voor, 4 mannen, 1 caravan en een reizend avontuur waarin werkelijk alles misloopt. Het Arnhemse muziektheater BOT, oftewel BOT, strijkt op 21 en 22 augustus neer in openluchttheater De Pinkenberg. Ja, in Roosendaal met hun show Waan. Verwacht een knotsgekke mix van live muziek, krakende decors en een caravan die ineens een eigen wil krijgt. Een magische avond tussen de bomen. Check depinkenberg.nl voor je tickets. Depinkenberg.nl voor je tickets. Dat dus 21 en 22 augustus. Muziektheatergezelschap BOT. Die speelt dan in het openluchttheater De Pinkenberg. Ja, straks heb ik nog meer regio-informatie voor jou. We hebben natuurlijk ook heel veel lekker muziek, hoor. Ja, dat kan je wel verwachten.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat voor de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

deze natuurlijk uit die hele grote archievenkasten die hier in de hoek zat van de studio. En het lag op plankje 80. Ik heb het over Andrew Gold. Thank you for being a friend. Nou, dankjewel hoor. En hiervoor hadden we nog Ruben Hillen met 20 Seconds op Studio Reden. Nou, dan zijn we hier tijd voor wat regio-informatie. Goed nieuws als je nog op zoek bent naar een magisch middagje uit. Openluchttheater De Pinkenberg in Roosendaal pakt deze maand namelijk uit met twee heerlijke familievoorstellingen. Aanstaande woensdag kun je kijken naar de Belgische goochelaar Jahon. Jahon, Jahon, ja, die dus. Hij neemt je helemaal zonder te praten mee op een wonderlijke wandeling door het familiebos. En een week later is het de beurt aan Lady en de Vage Hond. Een humoristische en muzikale show over vriendschap. Beide voorstellingen beginnen om 14:00 en zijn perfect voor iedereen vanaf 4 jaar. Kaartjes die score je eenvoudig via de website depinkenberg.nl. Dus allemaal naar de website depinkenberg.nl. Voor de openluchttheatervoorstelling in de Pinkenberg in Roosendaal. En ja, dat zijn magische middagjes dus. Dat,

dan de Pussycat Dolls met I Don't Need a Man. Vrienden, ook 16 augustus zit bomvol muziekgeschiedenis. Van een nieuwe Beatle tot een dag die de muziekwereld voorgoed veranderde. Op 16 augustus 1962 werd Ringo Starr officieel de drummer van de Beatles. Hij verving Pete Best en vormde samen met John, Paul en George de bezetting die zou uitgroeien tot de succesvolste

leeftijd in Graceland. Zijn overlijden veroorzaakte wereldwijd ongeloof en miljoenen fans rouwden om de onbetwiste King of Rock'n'Roll. Een vrolijker feit, 16 augustus is de geboortedag van Madonna. Sinds haar doorbraak in de jaren 80 groeide ze uit tot een van de invloedrijkste popartiesten ooit. Met talloze wereldhits als een carrière die al decennia meegaat. En ook in Nederland is 16 augustus vaak een dag waarop festivals en radiostations uitgebreid stilstaan bij Elvis en de vroege rock'n'roll, waardoor zijn muziek nog altijd springlevend blijft voor nieuwe generaties. Ja, zo zie je maar weer. Sommige dagen veranderen de muziekgeschiedenis voorgoed. En volgend weekend zijn we er weer met de nieuwe opvallende verhalen uit de wereld van de pop. En wij gaan door met Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Elizabeth.

Elizabeth Taylor. Dat is ook een filmster uit het verleden, toch? Nou ja. Regio-informatie, daarvoor kun je berichten sturen naar redactie@studioreden.nl of doe dat via onze gratis Studio Reden app. En die kun je downloaden via onze website studioreden.nl. Lees je ook het streeknieuws, dan ben je weer helemaal op de hoogte. Straks in het tweede gedeelte Reden Roosendaal Centraal, het porrelmoment. Nog meer regio-informatie, eerst nog even deze van Rod Stewart. Daya, Think I'm Sexy.

0: 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet

0: In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Geniet van je zomer. Dit is Studio Reden.
2: Reden. Roosendaal Centraal.

Fernandez met When You're Gone. Nou, ik ben nog bij je hoor. Welkom terug. Tweede gedeelte, Rede Roosendaal Centraal. We begonnen dit uur met Ravin Lené, Love Me Not. En ja, natuurlijk even voor 17:30. Dan gaan we weer genieten van het borrel met mensen. Ik zou zeggen, zet de voorbereidingen vast klaar. De bakjes met de chips, de nootjes, de frituurpan, of de airfryer tegenwoordig. Dat mag ook allemaal klaargezet worden voor de bittere pannetjes. Lekker. Straks dus even voor 17:30 het borrelmoment. Ook nog wat regio-informatie. En nu, U2, The Sweetest.

To your new lover. En hiervoor nog Jonas Blue met Melf. Edge of Desire. En we hadden ook nog U2, The Sweetest Thing. Dan heb ik nog een leuk bericht. Ben je toe aan een ontspannen start van het weekend? Bij Yogatuin Reden gooien ze het op vrijdag 21 augustus over een andere boeg met een speciale vrijmipo. Geen bier of wijn, maar een alcoholvrije borrel. Warme soep en natuurlijk yoga in mindfulness. Organisator Saskia loopt op een zwoele zomeravond, zodat alles buiten kan doorgaan. Meedoen, dat kost €52. Aanmelden, dat doe je via de website yogatuinreden.nl. Dus heb je zin om mee te doen? Met die ontspanningsdag op vrijdag 21 augustus. Met een alcoholvrije borrel, warme soep en wat yoga. Dan ga je naar de website yogatuinreden.nl en dan kun je lekker aanmelden. Nou, ik denk dat ik ook wel eens een beetje aan ontspanning toe ben. Maar goed, komt goed. Ja, in afwachting van het borrelmoment komen hier mijn collega's van Studio Reden, komen hier ook de studioruimte binnen. Ik zie Richard en ik zie Vardouw, ik zie Martin en nog een paar anderen. Harry Charles eerst nog even met American Girls en nu 5 met Keep On Moving.

0: meisjes, American Girls, Harry Styles. Was dat dan hiervoor nog Five met Keep on Moving? Ja, het is weer tijd voor, vrienden.
1: Breng wat sprankeling in je dag met het borrelmoment.
0: De postbank probeert weer paars te worden, hoor. Maar door die droogte ziet het er op het Roosendaalse veld eerlijk gezegd meer uit alsof de heide een burn-out heeft. Een paar paarse sprietjes, ja, dat wel. Dus mocht je dit weekend wanhopig op zoek gaan naar die beroemde paarse deken voor je Instagram-foto, neem voor de zekerheid maar een paarse zonnebril mee. Maar goed, laat die verdroogde stukjes lekker hangen. Het is namelijk tijd voor het borrelmoment. Dus aan alle inwoners en vrienden van de Reden Roosendaal, trek die bitterballen en de bittergarnituur maar uit het vet. Zet die nootjes en de worst op tafel en schuif aan bij die kaasplank. Tijd om samen met familie, vrienden, buren het glas te heffen. En natuurlijk kan iedereen meedoen in Reden en Roosendaal. Een mooi moment op Studio Reden. Het borrelmoment. Proost op het weekend. Dit is...
1: Het borrelmoment.
2: Het borrelmoment.
3: Het leeft het hier.
4: Rommel de Bom. Dit is Klaas Vrom.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: Klaas Vroom.

muziek op jouw radio. En we zijn nog een beetje aan het nagenieten hoor, hier in de studio met het borrel met. Want de beide Daniels die zijn ook al gearriveerd en die genieten lekker mee. Dan heb ik nog een laatste bericht voor wat betreft deze zondagmiddag. Goed nieuws voor de natuur in Gelderland. In Velp bouwen inwoners samen aan één groot bijenlint. Door tuinen en balkons vol te planten met bloemen. Krijgen bijen en vlinders weer de ruimte die ze zo hard nodig hebben. Wil je je eigen tuin ook omtoveren tot een insectenparadijs? Ja, woensdagochtend 19 augustus geeft expert Dick van Dorp nuttige tips in ons raadhuis. En aanmelden daarvoor, dat kan vanaf nu. En kijk hiervoor op de website onsraadhuis.com. Dus dat over een lezing over het bijenlint. Dat is dus, eens even kijken, 19 augustus in ons raadhuis. Kijk op onsraadhuis.com daarvoor.

segmenten, stuur je berichten naar redactie@studioreden.nl of doe dat via onze gratis Studio Reden app. En die kan je downloaden via onze website studioreden.nl. Onderweg Pink met Fucking Perfect en nu John Legend, PDA. We just don't care. Let's

0: zelf niet zeggen hoor. Maar goed, de mening, die horen wel van anderen. Onderweg Simple Minds met Don't You Forget About Me. En nu Jan met het weer.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanavond schijnt nog de zon, komende nacht raakt het bewolkt. Het koelt af naar 16 graden. Morgen start bewolkt en regenachtig. De regen trekt naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Plaatselijk komt het nog tot buien en het wordt 21 of 22 graden. De dagen daarna is het sterk wisselvallig. Dinsdag valt enige tijd regen, de dagen daarna komt het regelmatig tot buien. De temperatuur ligt rond 21 graden. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
2: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

zondagmiddag of zaterdagmiddag. Je hoorde Shakira op Studio Reden. Vrienden, Reden, Roosendaal Centraalste. Volgend weekend weer, zaterdag en zondag 4-6. Dus luister ook dan weer. Dan ook weer regio-informatie. Het borrelmoment, feiten uit de pophistorie. En heel veel lekkere muziek. Ik wens je nog een fijne zondagavond. We gaan eruit met deze van Lady Gaga, The Dead Dance.

0: 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied.

ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6:00 tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Het gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Dat ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: is Studio Ede. 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer, die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen, zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meesten vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.

0: 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.